0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Once a year, the skies open up.
0: Radio. And so does the Hot Dance Radio playlist.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.
2: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
3: God is a DJ.
2: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
2: This is the list that only gets made once a year.
0: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
2: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
3: Hot Dance Radio app.
2: The Hot Dance Radio app. Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hey, let's talk about power hours.

0: never sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio is more than just music.
2: Music.
1: It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Hi. Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de koekoesnest om 9 uur. Op Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Don't play right.
1: Enjoy.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?

Goedemorgen, Bert hier met de ochtend op Dance Radio. We hebben het eigenlijk vanochtend allemaal al wel een keertje weer gezien. Een zonnetje, een beetje grijzigheid en een paar druppels hebben we ook alweer gehad. Wat de rest van de dag gaat brengen? Nou ja, veel hits with the beat. Het is een lekker kort weekje om te werken trouwens deze week. Als je geluk hebt, ben je donderdag en vrijdag lekker vrij hemelvaartsweekend. En het hemelvaartsweekend doet Hot Dance Radio even iets anders dan anders. Aanstaande donderdag de Heavenly 100. Daarover straks meer na Tiësto en Brianna Grace. Beautiful Place staat voor je klaar. En eerst...

die het heeft tegen alle clubs in de wereld. Be mine. Want zijn agenda is niet normaal, joh. 2-3 optredens in een weekend. En het blijft maar doorgaan. Hij is ook officieel lid van de No Sleep Gang. Hij gaat na het optreden direct het vliegtuig in op naar volgende bestemmingen. Het lijkt wel een beetje wat dat betreft op Oliver Heldens. Die hoor je zo meteen op Hot Dance Radio. Lady Hear Me Tonight. Topic en Becky G staan ook te trappelen voor je. En dit is Martin Garrix.

0: Equitable Dance Radio. Je hoort hem vanaf nu elke week met zijn Epic Radio Show. Zometeen trouwens nog een epische DJ. Oscar Matt K staat voor je klaar. I Think I'm Addicted.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

geweest. De kids zitten lekker op school. En jij bent lekker een beetje aan het zweven met een kopje koffie. Oscar, Matt Kay en Haley Joel op Hot Dance Radio. I think I'm addicted. Over zweven gesproken trouwens. Aanstaande donderdag kun je 5 uur lang meezweven met de Heavenly 100. En Oscar, Matt Kay staat er niet in. Nee. Wie er wel in staat, daarvoor moet je aanstaande donderdag luisteren. 100 tracks, 5 uur lang in de mix. Alleen de

Jonas Blue samen met Arne Lissa in de ochtend. Hearts Ain't Gonna Lie bij Old Dance Radio. En heb je nou op 26 juni wel zin in een strandfeestje en je hebt nog niks in je agenda staan? Housequake komt naar Noord-Holland toe en jij kunt erbij zijn.

onder veel namen. Bobby Peru, Special Request. En af en toe gebruikt hij ook zijn eigen naam. Paul Wolford bij Hot Dance Radio. Dit is zijn grootste hit. Maakte hij samen met Diplo en Karine Lomax. Looking for me. Het is de ochtend van de dinsdag. Nog 2 dagen werken totdat je weekend begint. En dat weekend is fantastisch. 100 tracks, 1 mix. Dat noemen we de Heavenly 100. Met de allerbeste tracks ooit gemaakt. Donderdagavond weet je er alles van.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dream, What You've Done To Me. Afgelopen donderdag stonden de heren nog in de Hot Dance Radio Studio. Die set vind je nu al in de Hot Dance Radio app en op Mixcloud. 23 jaar geleden deed Tiësto als eerste DJ een concert. En die hoor je zo op Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

terug bij zijn geliefde trance. Tiësto, Bring Me To Life op Hot Dance Radio. En een leuk detail is, gisteren, 23 jaar geleden, was Tiësto de eerste DJ in de hele wereld die een concert gaf. Dat deed hij in de Gelredome. Tiësto in Concert heette het. En het was een dik succes. Anderhalf jaar later deed hij het nog een keertje. Tiësto in Concert 2. En toen was het thema Magic.

Prada. Ik was wat research aan het doen voor Bad Club Classic zometeen. En ik zat op YouTube en ik kwam wat aardigs tegen. Ik weet niet of die is gemixt door een Morrisman, maar hij klinkt wel lekker. Je hebt een groepje dat heet Pentatonix. Dat zijn allemaal stemartiesten die alleen maar a cappella muziek maken. En die hebben een 90s

Stel je begint een band, dan wil je toch iemand met een stem als Clementine Douglas erin hebben. MK in ieder geval wel. Come Find Me hoor die op Hot Dance Radio. Ja, of iemand met de producer skills als een Eelke Klein bijvoorbeeld. Met deze track bracht hij definitief door in Nederland. Transmission in de Joris Voorn remix.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

Golf Club Hot Dance Radio met Just Stay, Jack Stell en John, Turn the Lights Off. Voor de volgende track gaan we terug naar 2020. Ja, dat is een beetje spannend, want dat was inderdaad het jaar van de eerste lockdown. Maar ook het jaar dat Lost Frequencies de hele wereld een hart onder de riem stak. Lost Frequencies kwam namelijk uit met een track die heet Love is the Only Thing. En ze zouden niet weten hoeveel gelijk ze zouden krijgen. Nu op Hot Dance Radio, Lost Frequencies. It heals me.

Loving, daarvoor Jaden Boysens. En allerlaatste heet Upside Down. En hij maakte hem samen met David Guetta. Vandaag in Bert's Club Classic. Een track waarvan je gaat smullen. Een van de redenen waarom dit Bert's Club Classic heet en niet Bert's Radio Classic. Want dit is de track die eigenlijk Big Room House eindelijk op de kaart zette. Een productie van Sandro Silva, waarvan Will.i.am 2 jaar later gewoon de drop schaamteloos jatte. Nu een Bert's Club Classic, Sandro Silva uit 2011. Dit is epic. Geniet ervan. Zet die volumeknop maar op 10. We'll

0: Misschien heb je er vroeger ook nog wel eens een sleutelhanger om gehad. Met zo'n apparaatje dat je daarna kon fluiten. Dan kon je fluiten naar je car keys. En Alok en Eva Max maakten daar een liedje over. Car keys bij Old Dance Radio. Dus zometeen na de break zijn we terug. Offenbach, Miles Away. Met je car keys.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

donderdag. Natuurlijk ga je luisteren naar de Heavenly 100. 5 uur lang de allerbeste dance tracks in de mix. Maar die radio kun je gewoon lekker meenemen overal heen, hè? Natuurlijk, de traditionele meubelboulevard staat weer hoog op de lijstjes. Maar je kunt ook naar een outlet of een dierentuin. Een pretpark zou ook nog kunnen. Ik heb eigenlijk wel trek in een Chineesje aanstaande donderdag. Of, ja, doe eens wild. Ga eens kijken voor een nieuwe badkamer. Kan geen kwaad. Voel je jezelf al een beetje zweven in zo'n lekker warm bad? Met van die bruisballen? Och, aanstaande donderdag is er mooi geschikt voor. Samen met de Heavenly 100. Zometeen Thin Line van John Summit. Ik denk niet dat hij erin zit. Iets nieuw. Icona Pop nu op All Dance Radio. I love.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hoi, ik ben Marcel.

0: zin in. Tot dan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Jax Jones en Demi Lovato en Meduse en Hoge is genoeg reden om je radio aan te laten staan op Hot Dance Radio. De heren van Meduse hebben trouwens weer een leuke gig erbij deze zomer. Samen met James Hype staan ze

0: zometeen de nummer 1 zomerhit, maar dan van vorig jaar.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: meter 97. En als je weet dat ik dan 1,79 ben, ja, dan heb ik toch iets om tegenaan te kijken.
1: We stralen, de ochtend is van ons. Kom je een keer weer?
0: Nou, kom morgen langs.
1: Hot Dance Radio, met de hits, met de beatles, toch goed voor je prijs. Zo begin je de dag met een glimlach en een lach. Tot de volgende keer.
0: Bert gaat er vandoor, ik ga even middag houden. Maar morgenochtend om 8 uur, zoals gezegd, ben ik bij je terug. Zometeen na 12 uur, de Full Focus middag. Non-stop hits with a

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions,

0: It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitair.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio is more than just music. Music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Once a year, the skies open up.
0: The Hot Radio. And so does the Hot Dance Radio playlist.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
1: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
2: God is a DJ.
1: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
1: This is the list that only gets made once a year.
0: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
1: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Jamaican Bam Bam.
1: On DAB Plus for North Hall at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Goedemiddag, Hot Dance Radio hier. Ik ben Ralf en ik mag de komende paar uur de allerlekkerste hits with the beat voor je draaien. Tot een uur of zeven heb ik heel veel fijne platen voor je meegenomen hoor. Jonas Blum en Teresa Rex zo meteen. What I Like About You. Tiesto neemt je mee op een all-nighter. Maar eerst meer dan 10 jaar terug in de tijd. 2014 was het toen deze plaat uitkwam van Mike Mago. En hij is lekker. Ik hoorde hem van de week. Ik denk die moet ik weer eens draaien. Dit is Outlines.

Regard en Secrets of Hot Dance Radio. We gaan terug naar het begin van de Zero's. Met deze klapper van een hit van Roger Sanchez. En ik moet altijd op de een of andere manier meeklappen met die break die erin zit. Doe dat ook. Another Chance.

0: pak een beetje 3:30. En ik heb zometeen een kusje voor je.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Les en Baby Close Up Hot Dance Radio. Kisses. De Purple Disco Machine en Ilar komen eraan. Zo meteen met Dopamine. En ook Ella Henderson en Switch Disco straks voor je. Na James Hype. Don't Wake Me Up.

Grandpa, Adam Port and Me, Boys Noise, Vincent en Kinda Muziek. Nee, eens eentje redden die het niet. Crazy for it. Ella Henderson en Switch Disco daarvoor, Under the Sun. En nu de Swedish House Mafia op je radio. Wait

frequencies. Love is the only thing. De Swedish House Mafia ervoor. And Wait So Long. Natuurlijk toch een beetje een dance legende, die Swedish House Mafia. Dus misschien dat je die donderdag wel gaat horen op Hot Dance Radio. Want aanstaande donderdag, hemelvaartsdag, de Hot Dance Radio Heavenly 100. De 100 allerbeste dance tracks aller tijden hebben we achter elkaar op een rijtje gezet. Back to back in de mix. Op basis van jouw input en de input van de Hot Dance Radio DJ's. En die ga je donderdag allemaal horen. En zometeen, iets na 4 uur, wat meer informatie over die lijst.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at Hot Dance Radio.

0: sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.

Haven en Caitlin Aragon, About Dance Radio, Iron. Goedemiddag, 4 uur geweest. Ralf hier met allemaal fijne hits with a beat. Sunny for Dara bijvoorbeeld zometeen. En Crystal samen, My Loving. En ook Lucas en Steve, I Want It All heb ik voor je. Maar eerst een ander duo met een hitje van vorig jaar. Martin Garrix en Love, It Is Mad. You're

Midas. Life is simple. Ja, die Move Your Body die hoort er nog achteraan. Typisch voorbeeldje van sidechain en wat ze in deze muziek doen. Waarbij de muziek als het ware een beetje weggedrukt wordt door die basslijn. De pionier daarvan, Benny Benassi. Satisfaction. Nu hoor je dat in bijna elke danstrack. Dat was een van die eerste. En dat is ook een van de platen die je gaat horen aanstaande donderdag in de Hot Dance Radio Heavenly 100. Er zitten echt wat bijzondere platen in hoor. The Prodigy bijvoorbeeld, Firestarter. Met die videoclip die verbannen werd van de televisie overdag. Omdat kinderen te bang werden van Keith Flint. Praise You, Fatboy Slim. Een clip die maar $800 kostte om te maken. Was een verborgen camera. Terwijl dus een amateur dansgroepje voor een bioscoop aan het dansen was. Een hele uitgebreide lijst. Twee tracks met dezelfde titel. Een hofleverancier, dit keer niet uit Frankrijk, maar uit Breda. Drie keer Steve Aoki, om maar te noemen. En een gemiddelde snelheid van tussen de 126 en de 128 bpm. Precies het ritme wat het dis ligt bij de hartslag van een dansende mens. Ha, geen wonder dus dat die lijst zo lekker wegluistert. Je hoort hem aanstaande donderdag op Hot Dance Radio. De Hot Dance Radio Heavenly 100. De 100 beste dance tracks aller tijden. Achter elkaar, back to back, in de mix. Zeker reden om Hot Dance Radio aan te laten staan. Meer fijne tracks voor die tijd. Nieuwe muziek zometeen van de Bauza, Magnetic. John Summit heeft een nieuwe plaat met Shades of Blue, die hoor je ook. Maar eerst 10 jaar terug in de tijd naar Major Lazer en Meu. Lean On. Hot Dance Radio.

0: Beautiful Places, Tiësto en Brianna Grace op Hot Dance Radio. Kleine commercieel tussenstopje. Daarna, ja, ik zie al iemand klaarstaan voor na de reclame. Wie is dat?
1: What's up guys, it's Jaden Boysen.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Let's go!
1: What's up guys, it's Jaden Boysen and you're listening to my new song Upside Down on Hot Dance Radio. This is a-

heerlijk normaal gebleven. Een beetje standaard uitspraak. Maar ik interviewde hem vanuit de keuken van zijn moeder. Want daar zat hij toevallig. Ja, zo gaat dat. Dat soort dingen hoor je dus op Hot Dance Radio. Andere dingen? Goede muziek van de Superman Lovers en One Republic. Dit is Starlight.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
3: When you close your eyes, the adventure begins.
2: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
4: Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.

Religion op Hotness Radio. Samen met Faithless. Ja hoor. 5 uur geweest. Het is weer het einde van de werkdag. Feestje gaan we vieren. Hier op Hotness Radio. Met muziek van Regard en Carsten. Zometeen. High Love. Naar Oliver Heldens en Carla Monroe.

Anne-Marie. Nou ja, en Mary eigenlijk. Rockabye op Hot Dance Radio. Donderdag dus, hier de Hot Dance Radio Heavenly 100. Hè, met die 100 beste dance tracks alle tijden achter elkaar. Back to back in de mix. Ja, ja. Op zondag hoor je bij ons sowieso allemaal lekkere classics. Vanaf 7 uur hoor je bij ons de Hot Dance Radio Anthems. De allerbeste dance tracks uit de 90s en de zeros. En ik heb daar een klein voorproefje op gevonden, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja, waarom ook niet? Een plaat uit early zeros, begin 2000. En een klapper van een hit. Bartez op je radio. On the move.

0: Alesso en Becky Hill, Surrender op Outlands Radio. Zometeen een liedje speciaal voor alle rijke jongens.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Let's go!
6: Disco X on.

Disco Lines en Tinashe met een liedje speciaal voor alle rijke mannen onder ons. In ieder geval niet voor de arme sloebers. Ja, daar gaat het eigenlijk over, hè. Helemaal niet plat verder. No Broke Boys op Hot Dance Radio. Muziek zometeen van A-Log en Khalid. Dive Into Me. Naar Milky en Mallgrab nu. Just The Way You Are.

Als je ze nodig hebt, dan moet je ze gewoon gaan zoeken. MK en Clementine Douglas, Come Find Me. De Force Drive en Malachi Positions en ook A-Lock en Khalid nog. Dive Into Me. De basis van een hoop dancemuziek komt uit de discotijd. Hoor je nog steeds aan alles? Dus daarom is dit een lekkere mashup. Het zijn Keigo en Donna Summer op je radio.

combi wel hoor, dit Swedish House Mafia. En The Weeknd, Moth to a Flame. Oscar met Kay en Haley Joel heb ik voor je zometeen. I Think I'm Addicted. En ook Afrojack. Samen met Sia en David Guetta op je radio. Away.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Once a year, the skies open up.
0: The Hot Dance Radio playlist. And so does the Hot Dance Radio playlist.
5: This is my church. This is where I heal my hurts.
4: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
5: God is a DJ.
4: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
4: This is the list that only gets made once a year.
0: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
4: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

geniet u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hoi,

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: coming up in 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: returns to your airwaves next week. Same time, same place. Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: This is Transitions.
1: Transitions with John Digweed.

tonight.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: What's up everyone, this is Fed LeGrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 PM on Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror-opmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.